Ik zei, mij staat die land voor barbereer en ben hem al lorgen is van te na. Ik zei, zou er loog voor Hongarie, voor vlugen met hem roog, van meer dan vier.